0: Lekker vind ik het
1: Hij vindt het wel.
2: Army fatigue Mustang. Dodge red and color, the tag 0 Lima 0 5 7. I'm driving no further 1923 on square.
3: Now for 7 negative on tonight.

0: Velvet, doe maar wel 59 status.
1: Ja. Pas op voor 56 en dan niet verder.
0: Want er wel 59 status.
1: Oh, wow. Well, 59,
0: simple. Did I go 1? I'll 54.
1: We're code 1.